Du pareil au même. C'est du pareil au même, dit le chat, au pied du berceau de Lao Tse, et il ronronnera. Comme si ou comme ça, ceci et cela, rembourré ou bien plein, c'est du pareil au même, dit le rat, au pied du cadavre de Lao Tse, et il grignota. Waarin de koningin eindelijk krankzinnig wordt en de nieuwe dokter Nassie zich vreselijk verwondt tijdens een lusmoord op de Siamese tweeling van de homoseksuele burgemeester, terwijl het tot een nokgevulde ziekenhuis wordt opgeblazen door SS-commanders en uitgaansten nu, die op verzoek van de uit louter katholieke kleurlingen bestaande Ku Klux Klan-afdeling met zeppelins uit Hollywood zijn gekomen ten einde te adviseren bij de bouw van het nieuwe openbare badhuis aan de Blauwzuurweg, waar inmiddels een hevig uitslaande brand woedt in het hypermoderne bejaardencentrum Kleurendoof, aangestoken door de schizofrene bastaardzoon van de schijndode broer, van de mediamieke tante, van de nymphomane schoonzuster, van de hoogmoedswaanzinnige huishoudster van de onbekende stille, die terzelfde tijd, bijgestaan door de onafscheidelijke pronto op het schoolplein, de werkzaamheden leidt aan een eenvoudig doch smaakvol schavot, waarop straks ter gelegenheid van de plastic jubileum van de Kamer van Kookhandel de 99 daders van de mislukte overval op het instituut tot instandhouding der maagdelijkheid van monstrueuze miereneters met een roestige tuinschaar zullen worden ontmand.